kon niet aarden, moest altijd weer gaan. De wereld zien, haar angsten verslaan zonder rem. Daar was haar huis, maar nu voelt zij zich